voor den draag kon grenzen, vol staat de bloem op rug. Till denna himla jorden kom jag som timmerman, i Falkenberg jag föd